0: Luister nog een piekie, dat stories niet zijn likkies. Iets voor allemaal wat voor jou op Springbok Radio.
1: U is ingeschakeld op die internetradiodienst van springbokradio.com.